stage hadden mijn tienere vrouw is blauwe vars. Pomp dat volume, volume.